Nieuwe kusje. Erg webbeden. Bochien. Hesjarben. Schwodes gestena mafie hoe. Beben kwadi his. Beben gerse uding je hebben beken. Aste. Janne hoe nekken. Ev nechelas wanneer.